maar niet die lupus dit jaar. En een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met de eigen. Maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen. Maar dus ik zou kunnen.